Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Henri Vieuxtemps, de vioolvirtuoos en componist uit Verviers, studeerde bij de Belgische

En dat gebeurde tijdens de renovatie van een school waar Gustav Holst destijds werkte. En Kools had zijn werken bij deze Holst in bewaring gegeven toen hij met zijn legeronderdeel naar Frankrijk vertrok. U hoort het Hornstein Ensemble met de sopraan Barbara Krieger, de Verlaine Songs.

De Verlaine Songs van de Schotse componist Cecil Coles door het Hornstein Ensemble met sopraan Barbara Krieger. Dan gaan we verder met drie liederen van William Dennis Brown. Hij kwam in 1915 om het leven als marinier tijdens de gevechten bij Gallipoli in de hak van Italië. U hoort de tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, in achtereenvolgens Arabia, Epitaph on Salad Hill Pavey en To Graziana, Dancing and Singing.

De tenor Martin Hill, begeleid door pianist Clifford Benson, met drie liederen van William Dennis Brown. Tijdens een studie werden Francis Purcell Warren en Herbert Howells goede vrienden. Howells gaf zijn vrienden bijnamen en zo werd Warren Bunny genoemd. De vriendengroep werd geportretteerd in Howells' compositie The Bees. Warren vocht in 1916 in de slag bij Somme. En hij werd vermist, maar zijn lichaam werd niet gevonden. Er zijn niet veel composities van hem bekend. Uit zijn Five Short Pieces for Violoncello uit 1914, wat dus wel bekend is, hoort u de delen A Sunday in Autumn en Kettle Song. En die werken worden uitgevoerd door Stephen Isserlis, cello, en Stephen Hooch, piano.

Twee delen waren dit uit Five Short Pieces for Violoncello uit 1914 van Francis Purcell Warren door Stephen Azalis cello en Stephen Hughes piano. Veel carrières werden door de oorlog afgebroken, zo ook die van de Engelse componist, pianist en organist Ernest Farrer. Farrer studeerde onder andere bij Charles Villiers Stamford en was bevriend met componist Frank Bridge. Hij stierf amper twee dagen aan het front in september 1918 in de Zuidvallei van de Somme. U hoort van hem de Vagabond Songs opus 10 in een uitvoering door de bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson. En die drie delen zijn The Wanderer's Song, Silent Noon en The Roadside Fire.

De Vagabond Songs, opus 10, hoort u in een uitvoering door bariton Stephen Varco, begeleid op de piano door Clifford Benson, een compositie dus van de gesneuvelde Ernest Farah. Tot de vriendengroep van de eerder genoemde Herbert Howells behoorde ook de dichter en componist Ivor Gurney. Zijn bijnaam was Bartholomew. En ook hij was een van de vrienden die door Howells in zijn compositie The Bees werd neergezet. Al vroeg was bij Gurney een geestelijke kwaal ontdekt en zijn oorlogservaringen, inclusief de blootstellingen aan gasaanvallen, hebben het nodige daaraan toegevoegd. Hij bracht de laatste 15 jaar van zijn leven door in psychiatrische ziekenhuizen, maar desondanks heeft hij veel geschreven en gecomponeerd. We laten twee composities van hem horen, te beginnen met de liederencyclus Ludlow and Team, dat uit 7 delen bestaat. De uitvoering is door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hume en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello.

En tot slot van deze uitzending hoort u het ensemble nogmaals. Ze gaan nu spelen van Ivor Gurney, de compositie in Flanders.

Dat was als laatste Op deze wandeling in Flanders, een werk van Ivor Gurney. Door Brian Gibler tenor, Stephen McGee piano, Katie Hewn en Ben Russell viool, Jessica Meyer altviool en Michael Katz cello. Deze wandeling werd samengesteld door Peter Simmers. Informatie over de gespeelde werken die kunt u zoals altijd vinden op onze site of in onze app. Kijkt u dan in de gids bij dit programma.

Dit is de Concertzender met deel 4 van NL Symfonisch. Deel 4 bestrijkt de jaren 1837 tot 1842. Johannes Verhulst vertrok in januari 1838 naar Leipzig. Daar schreef hij zijn symfonie in E-klein. De symfonie ging daar in 1842 in première en in de herfst van dat jaar keerde hij naar Nederland terug. Den Haag hoorde toen ook zijn symfonie in E-klein en de componist werd door koning Willem II tot ridder geslagen. De koning gaf hem de leiding van de hofkapel. Als we dadelijk naar zijn symfonie luisteren, horen we dat Mendelssohn, Schumann, Beethoven en soms ook Spoor om de hoek komen kijken. En daarnaast is er ook nog de nodige Nederlandse humor à la Verhulst.

Het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert speelde de symfonie in E-klein van Johannes Verhulst. We gaan van 1842 terug naar 28 april 1837. Johannes Verhulst gaf toen een afscheidsconcert met de Koninklijke Hofkapel. Op het programma stond onder andere de ouverture in B-klein. Ook nu dirigeert Matthias Bamert het residentieorkest.

Dat was de ouverture in B-klein van Johannes Verhulst, met het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Nu luisteren we naar zijn ouverture in C-klein, die de componist de titel heeft meegegeven, Gijsbrecht van Amstel. En natuurlijk draait het in deze ouverture om het treurspel van Joost van der Vondel, waar Johannes Verhulst wel heel diep voor buigt. Jack van Steen dirigeert het Radio Symfonieorkest.

Tot besluit hebt u geluisterd naar het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen met de Gijsbrecht van Amstel ouverture van Johannes Verhulst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van NL Symfonisch, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl. Dan kijkt u even in onze programmagids. Daar kunt u ook het programma nog eens terugluisteren als u wil. En ook kunt u op onze website vriend worden van de Concertzender. Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Kijk op www.concertzender.nl hoe u vriend kunt worden van de Concertzender.

Dit is de Concertzender met een late wandeling. De minder bekende Richard Strauss. Aflevering 2 van 2, getiteld Melodrama's. En we hebben dus 2 melodrama's te verwachten. We beginnen met Das Schloss am Meere, AV92. Strauss componeerde dat in 1899. Het is op tekst van Ludwig Uhland. Elisabeth Voska is de recitante en verder hoort u Karl Hermann Mongrovius piano.

0: sah ich die Eltern beide. Ohne der Kronenlicht. In schwarzem Trauerkleide. Die Jungfrau sah ich nicht.
1: Dit is de late wandeling van de Concertzender. En u hoorde Das Schloss am Meere, AV 92 van Richard Strauss, op tekst van Ludwig Uhland. Recitante was Elisabeth Woska en verder hoorde u Karl Hermann Mongrovius piano. Het volgende werk van Richard Strauss heet Enoch Arden, opus 38 op tekst van Tennyson. Uitgevoerd door opnieuw Elisabeth Woska met pianobegeleiding van Begonia Uriarte.

Dat was Enoch Arden, opus 38 van Richard Strauss. In een uitvoering door Elisabeth Woska met pianobegeleiding van Begonia Uriarte. Een late wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door...

delen uit de etudereeks Gradus ad Parnassum van Clementi door Alessandro Marangoni. Clementi had een aantal beroemde leerlingen. Operacomponist Giacomo Meyerbeer was er één van en Clementi gaf ook les aan een pianist die later werd beschouwd als de grootste virtuoos aller tijden, niet alleen qua techniek, maar ook op het gebied van expressie. Hij heette Ignaz Moscheles. Hij kwam oorspronkelijk uit Praag, maar zwierf als veelgevraagd pianist door heel Europa. Beethoven gaf hoog over hem op. In 1821 componeerde hij een concertetude bijgenaamd La Forza, de kracht. In het voorwoord schrijft hij dat hij bedoeld is om de ergste technische problemen de baas te worden. U hoort Noel Lee.

Noel Lee speelde de concertetude La Forza van Moscheles. 6 jaar later schreef Moscheles 24 etudes opus 70 die snel populair werden en veel collega's inspireerden om zich ook maar eens op het etudepad te begeven. Chopin bijvoorbeeld. Uit deze reeks, opus 70 dus, draaien we nu een paar voorbeelden. Noel Lee speelt er eerst een waarvan je zou zweren dat hij door Brahms is geschreven. Daarna een die constant moduleert en tenslotte een die duidelijk vooruitloopt op Schumann. Moscheles dus nu etudes opus 70, nummers 5, 17 en 12.

Moscheles drie etudes uit opus 70. Moscheles gaf op zijn beurt weer les aan de jonge Mendelssohn, met wie hij ook goed bevriend was. Mendelssohn speelde die etudes die we net hebben gehoord heel graag en hij schreef hem: "Jouw schitterende etudes zijn de beste muziekstukken die ik in tijden ben tegengekomen. Net zo leerzaam en nuttig voor de pianist als dankbaar voor de luisteraar. Heb je geen zin om nog een bundel te schrijven? Wie weet bewijs je alle muziekliefhebbers daarmee een grote dienst." Dat liet Moscheles zich geen twee keer zeggen en hij ging aan de slag. Mendelssohn kan niet wachten tot ze af zijn en hij schrijft hem: "Je maakt je geen voorstelling hoe ongeduldig ik ben en hoe verfrissend het voor me zal zijn om iets nieuws te krijgen om te studeren. Want wat er tegenwoordig verschijnt aan pianomuziek is zo hol en armetierig dat ik meestal niet verder kom dan de eerste bladzijde." Goed, er kwam dus nog een serie van 12 etudes. Aan de titels kunnen we zien dat we intussen midden in de romantiek zitten. We draaien er een stel. De eerste heet Boosheid, daarna hoort u Tegenspraak, dat was trouwens de favoriete etude van Mendelssohn en Schumann, dan keert de rust terug in Tederheid en de laatste uit de reeks heet Angst en is een kruising tussen Mendelssohn en Brahms. De etudes worden gespeeld door Piers Lane.

P.S. Lane met vier concertetudes opus 95 van Moscheles. Na al zijn omzwervingen als pianovirtuoos haalde zijn vriend Mendelssohn hem eindelijk over om zich permanent te vestigen in Leipzig. Mendelssohn had daar namelijk een conservatorium opgericht en hij wilde hem graag als pianodocent. Dat gebeurde in 1846. Zo'n 10 jaar daarvoor was Moscheles bezig om een pianoleerboek te schrijven. Hij noemde het boek, heel bescheiden, Méthode des Méthodes, en hij vroeg Mendelssohn om er een étude voor te schrijven. Hier komt-ie, étude in F-klein, van Mendelssohn dus, gespeeld door Benjamin Frith.

Etude in F-klein van Mendelssohn. Felix Mendelssohn moet een pianistisch wonder zijn geweest. In tegenstelling tot veel collega's gebruikte hij zijn virtuositeit nooit voor de show. Aan Moscheles schreef hij zelfs een keer: ik beleef aan holle virtuositeit net zo weinig plezier als aan koorddansers of acrobaten. Als je daarnaar kijkt, heb je tenminste nog het primitieve genoegen dat je constant bang bent dat ze hun nek zullen breken. Maar waarom vertellen ze me toch voortdurend dat dat nou is wat het publiek wil? Ik hoor ook bij het publiek en ik wil juist het tegenovergestelde. Tot zover die brief. Maar toch heeft ook Mendelssohn een paar halsbrekend moeilijke etudes geschreven. In die stukken horen we duidelijk de essentie van Mendelssohns karakter. Ze zijn vaak zeer zangerig en melodieus en de begeleiding is een en al rusteloze beweging. In een brief schreef Mendelssohn vanuit Londen: alles wat ik aan pianomuziek in mijn hoofd heb is net zo rustig als de Cheapside. Mendelssohn bedoelde dit ironisch, want de Cheapside is een van de allerdrukste en meest chaotische buurten van Londen. We gaan nu luisteren naar twee etudes van Mendelssohn, gespeeld door de jonge Franse pianist Bertrand Chamailloux.

één etude van Mendelssohn heb ik voor het laatst bewaard, omdat ik daarvan een unieke uitvoering heb gevonden. Het is een opname uit 1927, maar door het gekraak heen kan je horen dat hier een grootmeester aan het werk is. Zijn razendsnelle vingers lijken de toetsen nauwelijks te raken. Nog sterker, misschien mist hij wel eens een enkel nootje, maar je wordt als luisteraar zo meegezogen dat je dat nootje zelf wel invult. We gaan luisteren naar Sergei Rachmaninov.

Zo speelde Rachmaninoff in 1927 de F-grote etude van Mendelssohn. Een andere beroemde pianovirtuoos uit die periode was Johann Nepomuk Hummel. Dat roem vergankelijk is, dat wisten we al. Maar zelden vertoonde een populariteitscurve zo'n dramatische val als die van Johann Nepomuk Hummel. Tijdens zijn leven leek hij voorbestemd om onsterfelijk te worden, maar vrijwel meteen na zijn dood luisterde niemand meer naar zijn muziek. In de Grove Dictionary of Music, het lijvige walhalla voor muzikologen, stond in de editie van 1889 nog dat Hummel het goed zou doen als kampioen van de middelmatigheid. Er verschijnen tegenwoordig redelijk wat cd's met werken van hem, maar je ziet nog steeds weinig gezichten oplichten bij het noemen van zijn naam. Geboren in Bratislava verhuisde Hummel, net als veel andere muzikale bohemers, naar Wenen. Hij was een wonderkind en vanaf zijn 8e inwonend leerling van Mozart. Daarna kreeg Hummel compositieles van Clementi en Salieri. Haydn trainde hem in het orgelspel. Rond zijn 15e was hij al beroemd als pianovirtuoos. Met zijn vader ging hij jaren op tournee in heel Europa, zelfs in Rusland speelde hij. Hij was bevriend met Beethoven, later kregen ze ruzie, maar daarin stond Hummel niet alleen. Tot zijn kennissenkring behoorden ook Goethe, Weber, Schubert, Mendelssohn en Chopin. Die laatste twee hebben veel aan Hummels muziek ontleend. Schumann heeft meerdere keren geprobeerd pianoles van hem te krijgen zonder succes. Liszt ook, maar zijn vader kon het lesgeld gewoon niet betalen. Een belangrijke pijler van Hummels roem was zijn fabelachtig improvisatievermogen. Van achter het klavier riep hij: "Zing eens een liedje," en improviseerde dan briljant, soms wel anderhalf uur. Normaal besteden algemene boeken over componisten nauwelijks aandacht aan hun uiterlijk. Hummel vormt een uitzondering. Hij had een foeilelijk, pokdalig gezicht en een tik. Tijdens het spelen zat hij constant te puffen en te blazen. Zijn slecht zittende kleren waren kletsnat van het zweet. Aan alle vingers droeg hij kostbare ringen met diamanten. Later werd hij zo wanstaltig dik dat er een hap uit zijn eettafel gezaagd moest worden. Je vraagt je af hoe dat dan moest met pianospelen. Ook hij componeerde etudes. Je komt er één of twee misschien als we het halen. Hij wordt gespeeld door Danielle Laval. En ik neem meteen afscheid, want we zijn bijna door de tijd heen. Dit programma over de piano-etude werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger, techniek Rob Vlaar. Op 12 januari volgt deel 2. En dan nu Hummel, twee etudes uit opus 125. De eerste is duidelijk door Bach geïnspireerd.

Dat was Hummel. U luistert naar de Concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. www.concertzender.nl www.concertzender.nl. Voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van de Concertzender. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Wilt u meer weten? Ga naar dezelfde website www.concertzender.nl. www.concertzender.nl. Uw steun is

Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Paganini. De Italiaanse componist Niccolò Paganini wordt geboren in 1782 te Genua. Hij overlijdt op 57-jarige leeftijd in Nice. Zijn eerste les op viool en gitaar krijgt hij van zijn vader, een havenarbeider. De lessen gingen gepaard met stokslagen, maar de resultaten waren opmerkelijk. Op 8-jarige leeftijd schreef de kleine Niccolò zijn eerste vioolsonate. Na een paar jaar kreeg hij officieel les en de successen van het wonderkind bleven niet uit. Hij werd uitgeroepen tot de grootste violist van Italië. Laten we gaan luisteren naar Paganini's gitaarkwartet nummer 7, gespeeld door Quartetto Paganini.

Okkakamu dirigeerde het Stockholm Philharmonisch Orkest. U hoorde de eerste symfonie in C van Adolf Frederik Lindblad. De componist Frans Adolf Berwald heeft een bijzondere plaats in de Zweedse muziek. Zijn eerste symfonie in G gaf de componist de naam Serieuze. De componist schreef dit werk in Wenen in 1842. Dit werk zou pas in het begin van de 20e eeuw uit de kast gehaald worden. In zijn tijd was de componist namelijk te modern. Luistert u naar de eerste en het derde deel uit deze eerste symfonie in G. Sixten Ehrlich dirigeert het Malmö Symfonieorkest.

Der Wegweiser uit Winterreise, Deutsch 911. José van Dam samen met pianist Dalton Baldwin. Als prijswinnaar, als laureaat heet dat in België, van eerst een concours in Luik en later ook in Toulouse, valt hij op bij talentspeurders. En hij kan in 1961, hij is dan 21, mee gaan doen aan de opera Les Troyens van Berlioz, bij de Parijse opera Garnier. Snel daarop volgt daar een vast engagement en weer later ook bij de opera van Geneve. In 1967 wordt hij uitgenodigd door de opera van Berlijn, die Deutsche Oper, waar hij 6 seizoenen lang in diverse rollen zijn opwachting maakt. Hij zong daar onder meer Figaro en Leporello in Mozart's Don Giovanni. In 1968 maakte hij zijn debuut bij de Salzburger Festspiele in de rol van Tempo in Rappresentazione di Anima e di Corpo van Emilio di Cavalieri. Hij zong er sindsdien in onder meer Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Le Conte of Man, Fidelio en Il Trovatore. Ik zou de rest van dit uur kunnen vullen met alle titels van opera's waar José van Dam in heeft gezongen. Maar gelukkig heeft hij naast zijn activiteiten als operazanger steeds weer het kleine podium opgezocht. En zonder regie, grootse kostuums of in een enorm decor liedrecitals gegeven. Hij verstaat de kunst om zijn grote stem, bijvoorbeeld nodig voor Wagner en Verdi, in te zetten voor een bescheidener manier van zingen. Maar met een groot gevoel voor tekst en expressie. Luistert u eens hoe hij dat doet in 4 liederen van operacomponist Jules Massenet. Achtereenvolgens hoort u Elegie, La mort de la cigale, Berceuse en Les mains, samen met Jean-Philippe Coyard aan de piano.

Liederen van Jules Massenet, José Van Damme en Jean-Philippe Collard en cellist Guy Roguet. Van Massenet zong hij de titelrol in de opera Don Quichotte. Hij deed dit bij de Munt in Brussel, het operahuis waar hij uiteindelijk 40 jaar op de planken stond. Reizend over de hele wereld, van de ene grote productie naar de andere, kwam hij toch altijd weer naar de Munt. Don Quichotte van Massenet. Maar hij speelde ook in 1997 Don Quichotte in L'Homme de la Mancha, de man van La Mancha. De rol die Jacques Brel 30 jaar eerder had vervuld. Hij deed dat in twee series voorstellingen bij de Opéra Royale de Wallonie in Luik. En dan zong hij ook de Don Quichotte liederencyclus van Jacques Ibert en van Maurice Ravel. Ravel schreef de liederen in 1933 eerst voor bariton en piano, maar maakte later een orkestbewerking. De legendarische bas Fyodor Chaliapin was de eerste die ze uitvoerde. Luistert u nu naar José Van Damme met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dat gedirigeerd wordt door Kent Nagano. Don Quichotte à Dulciné. Eerst chanson romanesque, dan chanson épique en dan chanson à boire. Je bois à la joie. Ik drink voor mijn plezier.

Maurice Ravel, Don Quichotte à Dulciné, José Van Damme, samen met het Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigent is Kent Nagano. In een interview zei Van Damme het volgende: ik hou van uitdagingen op voorwaarde dat ze artistiek verantwoord zijn en bijdragen tot het werk. Hij deed die uitspraak in een discussie over hedendaagse regieconcepten, waar regelmatig de partituur en libretto ver uit elkaar gedreven worden. Hij heeft zich nooit beperkt tot de grote operaklassiekers, maar heeft zich met evenveel toewijding het 20e eeuwse repertoire eigen gemaakt. Bekijk zijn enorme discografie. Debussy, Messiaen, Turufflet, Alban Berg, aan. Maar steeds ook weer liederen. Met het Vlaams Radioorkest ondernam hij diverse tournees met Mahlers liederen. En hij maakte veel cd's met liederen van Schubert, Schumann, Duparc, Brahms en Van Wolf. Hij werkte veel samen met de Poolse pianist Maciej Pikulski. En van Ugo Wolf namen de beide heren de drie Havenspieler-liederen op. De tekst is van Goethe. Wer sich der Einsamkeit ergibt, an die Türen will ich schleichen, wer nie sein Brot mit Tränen aß.

pianist Maciej Pikulski en bariton José van Dam van Hugo Wolf de drie harfenspielerlieder. Mijn vrouw en mijn hond zullen nog het meest blij zijn, zei José van Dam nadat hij bekend maakte te gaan stoppen na een carrière van ruim 50 jaar met veel reizen en zelden thuis zijn. Hij werd in 1998 nog tot baron benoemd, uit erkenning voor zijn grote carrière. De nu 76-jarige José van Dam leidt sedert een aantal jaar het opera- en lieddepartement van de muziekkapel Koningin Elisabeth. Ik sluit dit programma over de Belgische basbariton José van Dam af met de eerste twee van de Sechs Monologe aus Jedermann, een werk van Frank Martin, geschreven in Zwitserland in 1943. In de programmagids op concertzender.nl vindt u een overzicht van de liederen uit dit programma. Nu José van Dam samen met Orchestre de l'Opéra de Lyon onder leiding van Kent Nagano. En tot een volgende keer.

Dat was tot slot de Etude Fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. Masumi Nagasawa speelde dit op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Cassandra van Acht stelde dit programma samen. Voor zover de tijd het toelaat is hier de Etude Fantastique in Bes van François-Joseph Naderman. U hoort Masumi Nagasawa, enkelpedaalharp, Naderman uit 1815.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar deel 4 van Latijns-Amerika en Curaçao. Vandaag danzón. De dans neemt in de Latijns-Amerikaanse muziek een belangrijke plaats in en dat horen we vanavond met het Simón Bolívar Symfonieorkest, dit keer onder leiding van Karen Lynn Wilson. We beginnen met de Cubaanse componist, advocaat en rechter Alejandro García Corla. Hij schreef in 1927 Tres Danzas Cubanas. Dit werk onderstreept de stijl van deze componist met zijn Afro-Cubaanse ritmes.

Dit was Tres Danzas Cubanas van Alejandro García Caturla. U hoorde het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Kerry Lynn Wilson. De Braziliaan Oscar Lorenzo Fernandez schreef in 1930 Batuk, een kleurrijk Afrikaanse dans. In 1941 nam hij deze dans op in zijn opera Malazarte. De Afrikaanse dans komt ook voor in de Braziliaanse populaire muziek.

Batuk van Oscar Lorenzo Fernandez werd uitgevoerd door het Simon Bolivar Symfonieorkest van Venezuela onder leiding van Carrie Lynn Wilson. We gaan nu naar Mexico. Silvestre Revueltas was in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op reis naar Janitzio. Dat is een eiland bij het meer van Pátzcuaro. In 1933 schreef hij er een muzikaal gedicht over dat eigenlijk een mooie muzikale ansichtkaart is. Luistert u maar.

Janitzo van Silvestre Vueltas. In Mexico City is er een beroemd park, Chapultepec. Over dit park schreef de Mexicaan Carlos Chávez een werk met de gelijknamige titel. We horen populaire Mexicaanse melodieën. Oorspronkelijk had dit werk een andere naam, namelijk de Republikeinse Ouverture. Het werk lijkt een beetje op Central Park van Charles Ives.

Dat was Jabotepec van Carlos Chavez met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson. Dezelfde uitvoerende blijven bij Chavez. In 1937 haalde de componist uit de kast de Chaconne in E van Dietrich Buxtehude. Buxtehude schreef dit voor orgel. Chavez maakte er twee bewerkingen van. Eén voor kamerorkest en één voor groot symfonieorkest. Die laatste horen we nu met het Simón Bolívar Symfonieorkest onder leiding van Carrie Lynn Wilson.

Nog één keer dirigeerde Carrie Lynn Wilson het Simón Bolívar Symfonieorkest van Venezuela. U hoorde de Chacón in E in de versie van Carlos Chávez. We gaan weer naar Mexico en het Staatssymfonieorkest van dit land. Ze staan onder lijn van Enrique Batis. Het eerste nummer op het programma, Mexicaanse landschappen, ook weer van Carlos Chávez. En u hoort het in alle kleuren van de regenboog.

Het Staatssymfonieorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batis speelde Mexicaanse landschappen uit 1943 van Carlos Chávez. Dan nu nog de Cantos de México, ook van Chávez, een werk uit 1933 en een werk dat geschreven is voor Mexicaanse instrumenten.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender. Welkom luisteraars. De komende anderhalf uur, aflevering 2 uit de serie Elgar's Afscheid. Britse muziek rond de Eerste Wereldoorlog. In de loopgraven van Europa stierven niet alleen miljoenen mensen, maar ook een tijdperk. Wat voor sommigen de goede oude tijd leek, de tijd van Victoria en van Edward, was nu niet meer dan een herinnering. Dit gold ook voor Edward Elgar, de componist die de Tweede Engelse Renaissance begon en lange tijd gold als de enige Engelse componist van internationale allure. Na de Eerste Wereldoorlog componeerde Elgar nauwelijks meer. En in die werken die wel ontstonden, keek hij met een diepe melancholie terug naar de tijd van voor 1914. Hier is zo'n laat werk van Elgar, Soliloquy for Hobo. U hoort als soliste Ruth Pollister. Het Elgar Kamerorkest staat onder leiding van Stephen Bell.

Ruth Bollister was de soliste in Soliloquy van Edward Elgar, muziek uit 1930. En verder hoorde u het Elgar Kamerorkest onder leiding van Stephen Bell. Voor de Eerste Wereldoorlog was Charles Villiers Stanford een van de meest toonaangevende componisten van Engeland. Bovendien een gezien docent die bijvoorbeeld Vaughan Williams en Gurney tot zijn leerlingen mocht rekenen. De muziek van Stanford is behoudend, maar op zijn best ook zeer onderhoudend. Zoals deze serenade in F. U hoort een uitvoering van dit vierdelige werk door het ensemble Capricorn.

Charles Villiers Stanford componeerde deze serenade, oftewel het nonet in F. U hoort het ensemble Capricorn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog componeerde Edward Elgar een aantal gelegenheidswerken, duidelijk gerelateerd aan de omstandigheden. Zo schreef hij Carillon en Polonia. Dat laatste is een werk over de oorlog in Polen. Muziek die toen met veel succes werd uitgevoerd, maar na de Eerste Wereldoorlog grotendeels de vergetelheid inging. Tot zijn bekendste werken uit deze jaren behoort The Spirit of England, opus 80. U hoort een uitvoering door Susan Gritton, sopraan, Andrew Kennedy, tenor, David Lloyd Jones dirigeert het BBC Symfonieorkest en koor. The Spirit of England van Edward Elgar.

Sopraan. U hoorde sopraan Barbara Schlick, clavicinist Roderick Shaw en cellist Nicholas Cielo in de cantate Parti mi lasci van Tommaso Albinoni. Albinoni was de zoon van een speelkaartenfabrikant en was eigenlijk voorbestemd om zijn vader op te volgen. Gelukkig zag iedereen in dat hij veel beter was in muziek. Tot ongeveer 708 werkte hij nog mee in het familiebedrijf. Daarna namen zijn broers het over en kon Tommaso zich helemaal aan het componeren wijden. Honderden stukken schreef hij, vooral zangcomposities. Die voorkeur voor zang stak al zijn andere werken aan. Ook de abstracte kamermuziek, zoals de 12 triosonates opus 1 die hij omstreeks 1694 componeerde. Albinoni was toen 23 en al een gerespecteerd componist. Verschillende opera's van hem werden al in Venetië opgevoerd en veel van zijn muziek werd gedrukt, uitgegeven en verspreid over Europa. Zijn 12 zangerige triosonates lagen zelfs op het bureau van Johann Sebastian Bach. Die vond ze zo goed dat hij er thema's uitleende om fuga's op te schrijven. U hoort hier de 10e van de 12, de triosonate in F klein.

De triosonate nummer 10 in F klein van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door het ensemble Parnassi Musici. In deze triosonates van de jonge Albinoni is de invloed van Corelli te bespeuren. Maar in zijn voorkeur voor vocale muziek was hij meer verwant aan Vivaldi. Het is weer heel triest dat er van de berg opera's die hij componeerde maar een paar bewaard zijn gebleven. Eén daarvan is Il Nascimento dell'Aurora. Het is een serenata, een genre waarop ze dol waren in de 18e eeuw. Een serenata was meestal een niet al te lange opera die zich afspeelde in een paradijselijke utopia, Arcadië. Dit werk was bij Albinoni besteld door de Venetiaanse ambassadeur van de Oostenrijkse keizer. Het was een cadeautje voor de keizerin, een verjaardagscadeautje. In de titel van het werk, Il Nascimento dell'Aurora, de geboorte van Aurora, horen we het al. De keizerin wordt vergeleken met niemand minder dan de godin van de dageraad. In het stuk bereiden onder meer Apollo, Daphne en Zephira, godin van de wind, het verjaardagsfeest van Aurora voor. Daarbij bezingen ze de liefde in alle toonaarden. We laten u 3 van de mooiste aria's horen. In de eerste 2 zingt Zephira. Tot slot horen we Apollo, die zijn liefde bezingt voor Daphne. Albinoni werd geroemd om zijn prachtige melodieën en de treffende uitdrukking van allerlei gemoedstoestanden. Hier hoort u waarom.

arias uit Il Nascimento dell'Aurora, een festa pastorale van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door countertenors Radu Marian en Terry Y, begeleid door Klemencic Consort onder leiding van René Klemencic. Het uur is bijna om. U luisterde naar de eerste uitzending van de componist van de maand maart, Tommaso Albinoni. Deze maand zal dus op de concertzender regelmatig van Albinoni te horen zijn. We gaan tot slot nog draaien het concerto voor viool en strijkers nummer 1 in Bes. Dan hoort u violist Andrew Manzi als solist en hij wordt begeleid door de Academy of Engine Music onder leiding van Christopher Hogwood. Dank voor het luisteren. Dit programma werd samengesteld en gepresenteerd door Agnes van der Horst, techniek Ronald Visser.

Luisteraars, dit is de Concertzender met een portret van een vrijwel vergeten componist. In 1827 verschenen er 8 pianostukken van Schubert met een enigszins improvisatorisch karakter. Het genre kreeg de benaming impromptu, een woord dat het goed deed in de ontluikende romantiek. De term is daarna door veel collega-componisten gebruikt, bijvoorbeeld door Chopin, Schumann en Fauré. Vrijwel iedere pianoliefhebber kent die impromptus van Schubert en veel amateurpianisten hebben zich er ook aan gewaagd. Maar wat bijna niemand weet, is dat al 7 jaar voor Schubert een andere componist een serie stukken had geschreven die ook werden aangeduid als impromptu. Dus die titel komt niet zomaar uit de blauwe hemel vallen, zeker als je bedenkt dat beide componisten in Wenen werkten en goed met elkaar bevriend waren. Laten we maar eens zo'n impromptu draaien van deze vriend, die trouwens 6 jaar ouder was dan Schubert. Hij werd gespeeld door Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil met een impromptu van een vriend van Schubert. Goed geschreven muziek, vind ik. Het is een beetje een mengvorm tussen vroege Beethoven en Schubert. De componist ervan was afkomstig uit dat deel van het Habsburgse Rijk dat al door Mozart was betiteld als verreweg het muzikaalste. De Engelse muziekjournalist Charles Burney noemde de streek het conservatorium van Europa en men zei dat daar ieder kind werd geboren met een viool in de wieg. En dan bedoel ik Bohemen, van waaruit een complete componistendiaspora op gang kwam. Ik noem een paar namen van in het buitenland werkende Bohemers: Reicha, Stamitz, Dussek, Benda, Kaliwoda, Krommer, Van Hal, Hummel en Moscheles. De laatste twee komen straks nog aan bod, maar voordat ik u de naam van de componist noem waar het vandaag om gaat, wil ik eerst nog een impromptu van hem laten horen waar Schubert wel erg goed naar geluisterd heeft. Deze wordt uitgevoerd door een Russische specialiste op de fortepiano, Olga Tverskaya.

Impromptu, opus 7, nummer 3, door Olga Tverskaya. Lijkt verdacht veel op Schubert, vind ik. Ik ben bang dat u de naam van de componist nog nooit bent tegengekomen. Hij heette Jan Watslav Voršišek. Je schrijft Voršišek, maar dan met omgekeerde dakjes op de R en de S. Voršišek werd geboren in 1791 in Noordoost-Bohemen, niet ver van de grens met Polen. Zijn strenge vader was onderwijzer, koordirigent en organist. Van hem kreeg hij vanaf zijn derde les op de piano, het orgel en de viool. En hij begon al heel vroeg te componeren. Op zijn zevende verving hij de organist van een kerk in de buurt. Hoe zou dat met die pedalen zijn gegaan, vraag je je dan af als je dat leest. Rond zijn tiende maakte hij gigantische voetreizen en trad in diverse steden op als wonderkind op de piano. Op zijn repertoire stond een pianoconcert van Mozart en een paar eigen werken, maar die zijn jammer genoeg verloren gegaan. Een gravin uit zijn geboortedorp vond het joch zo talentvol dat ze voor hem een middelbare schoolopleiding bekostigde in Praag. Op het Jezuïtengymnasium in de Malastrana-wijk deed hij natuurlijk dienst als schoolorganist en hij zette ook Latijnse teksten op muziek. Tussen 1810 en 1813 studeerde hij filosofie, wiskunde en esthetica in Praag. En hij begon ook aan een rechtenstudie. Al zijn vrije tijd besteedde hij aan muziek. Tijdens zijn verblijf op de universiteit werden de grondslagen gelegd voor zijn muzikale persoonlijkheid. Daarbij speelden drie factoren een rol. Zijn fascinatie met muziek van Bach en zijn grenzeloze bewondering voor de nieuwlichter Beethoven. Diens Eroica-symfonie had hij horen uitvoeren en sindsdien kon Beethoven voor hem niet meer stuk. Er heerste in die tijd in Praag een soort Mozart-gekte, maar daar deed Voršišek niet aan mee. Niet dat hij een hekel had aan Mozart, maar hij vond Beethoven en ook Weber eigenlijk veel spannender. Niet zo gek in een tijd dat de empfindsamkeit en de romantiek de kop op begonnen te steken. En factor 3 bij zijn muzikale vorming was een gezaghebbende leraar, Watslav Tomášek, heet hij, door velen destijds aangeduid als de muziekpaus van Praag. Tegenwoordig is hij net zo obscuur als zijn leerling, Voršišek, behalve dan in Tsjechië. Deze Tomášek, vriend van Haydn en Beethoven en later ook van Schubert, was een voorloper op het gebied van korte, karakteristieke pianostukken. Hij noemde ze Eklug en dat zijn eigenlijk gedichtjes over herders. We laten er een horen door pianist Milan Langer.

Milan Langer was dat, met muziek van Tomášek, die als leraar een enorme invloed heeft gehad op Voršišek. Hij heeft trouwens maar kort les gehad van deze Praagse muziekpaus. Voršišek zei zelf later dat ze niet verder dan de septiemakkoorden waren gekomen. In 1812 werd er eigenlijk voor het eerst pas muziek van Voršišek uitgegeven en een jaar later begint hij aan zijn Rhapsodieën opus 1... geïnspireerd door zijn leraar Tomášek, die ook zelf een aantal stukken met die titel had geschreven. En aan hem droeg hij ze dan ook op. In nummer 12 uit de reeks kan je horen dat hij bij zijn leraar uitgebreid had kennis gemaakt met Bachs wohltemperierte klavier. En het is duidelijk dat hij ook organist was. Het stuk wordt gespeeld door Arthur Pizarro.

Rhapsody opus 1, nummer 12 van Voržišek door Artur Pizarro. Hij gaat verder met nummer 1. Toen ik dat stuk voor het eerst hoorde, dacht ik even dat het van Mendelssohn was, maar die was pas 10 toen Voržišek het werkje componeerde. En in het langzame middendeel van dit stuk loopt hij duidelijk vooruit op Schumann.

Ja, dit perpetuum mobile-achtige stuk lijkt toch echt sterk op Mendelssohn. En hij heet dus Rhapsody opus 1 nummer 1 van Voržišek. De volgende twee uit de reeks, nummers 3 en 4, ja, die lijken weer sprekend op de door hem zo bewonderde Beethoven. Ze worden gespeeld door de Portugese pianist Artur Pizarro.

Rhapsodie opus 1, nummers 3 en 4 door Arthur Pizarro. Voroncic was intussen naar Wenen verhuisd en hij ging, ja, hij was toen zo'n 23 jaar oud, op bezoek bij de grote Beethoven. Met bonzend hart liet hij hem de schetsen voor die rhapsodieën doorkijken. Normaal was Beethoven bepaald niet scheutig met complimenten, maar nu bromde hij braaf gearbeitet. En dat wil zeggen een degelijk stuk werk. De laatste van de rhapsodieën die ik wou draaien loopt weer duidelijk vooruit op Schumann en er zit ook weer een scheutje Beethoven in. Arthur Pizarro hoort u nu met opus 1 nummer 8.

Rhapsody opus 1 nummer 8 van Voroshilek door Arthur Pizarro. Voroshilek was dus verhuisd naar Wenen. Hij zei zelf dat hij daar zijn rechtenstudie af wou maken, maar zodra hij daar woonde, werd hij het muziekleven ingezogen. In het cosmopolitische Wenen, hoofdstad van een gigantisch rijk met al die verschillende nationaliteiten, was er natuurlijk ook een boheemse lobby. Daarin werd Voroshilek al snel opgenomen en verder geholpen. Zo werd hij voorgesteld aan componist en vioolvirtuoos Spoor. En daar had ik het al over, ook aan zijn idool Beethoven, die heel wat in hem zag. Al gauw ging het als een lopend vuurtje door de stad dat er weer een nieuwe pianovirtuoos bijgekomen was. Een die geweldig kon improviseren en ook nog eens heel goed viool speelde. Hij werd steeds vaker gevraagd op privéconcerten en hij werd een grote concurrent voor zijn landgenoot Ignaz Moscheles. Mendelssohn heeft later nog les van hem gehad, dat wil zeggen van Moscheles. En deze Moscheles hoort tegenwoordig ook niet bepaald tot de veelgehoorde componisten. Daarom laat ik hem even een muzikaal visitekaartje afgeven. Noah Lee speelt van hem een etude, opus 70, nummer 12.

Noël Lee was dat met een etude van Moscheles. En zo kreeg u een indruk over wat er zich afspeelde in de Weense arena van elkaar hevig beconcurrerende klavierleven. En wat stelde Voroshilov hier aan vuurwerk tegenover? De volgende fantasie begint nogal vredig met een soort cocktail van Mozart, Bach, Beethoven en wat Weber, maar daarna stuift hij er virtuoos vandoor en loopt vooruit op Chopin en Schumann. En dat allemaal door fortepianiste Olga Tverskaya.

tweedelige fantasie van Voroshchik, gecomponeerd rond 1820. Officieel is hij dan nog steeds rechtenstudent in Wenen, maar voor college lopen en tentamens, ja, daar heeft hij bijna geen tijd meer voor, want hij is zo druk als muzikant. Hij rent van hot naar her. Een andere landgenoot en pianist die Wenen op dat moment onveilig maakte, was Johann Nepomuk Hummel. Ik geef even een idee van het soort muziek dat hij schreef. We draaien de finale uit een pianosonate van hem. Twee zaken vallen op. Ten eerste hoe virtuoos deze Hummel geweest moet zijn. En verder hoor je halverwege dit deel ineens een thema opduiken dat Mozart gebruikt heeft in zijn finale van zijn Jupiter-symfonie. Wat is het toch leuk als je erachter komt hoeveel al die componisten in die tijd met elkaar te maken hebben gehad. Hummel heeft namelijk als 8-jarig wonderkind 2 jaar bij Mozart in huis gewoond en gratis les van hem gekregen. Maar dan nu de finale uit Hummels sonate opus 20 door Stephen Huff.

pianist Stephen Huff had het maar druk met een deeltje uit een sonate van Hummel. Tegenwoordig hoor je niet zo vaak muziek van hem. Nou, dat was rond 1820 wel anders. Hij was een begrip in heel Europa. Zelfs iemand als Beethoven had groot respect voor hem. Voor Schubert was hij een afgod en Chopin schatte zijn composities net zo hoog in als die van Mozart. Schumann heeft tot twee keer toe gesmeekt om les van hem te krijgen, zonder succes. Dat was Voroshilov trouwens wel gelukt. Toen Hummel in 1816 Wenen verliet voor een baan in Stuttgart, hevelde hij zijn pianoleerlingen over naar Voroshilov. Ik had al gezegd dat Voroshilov ook zeer goed viool kon spelen. Kamermuziek was erg populair bij de rijken in Wenen, daarom heeft hij in 1819 een vioolsonate gecomponeerd. We draaien daaruit het scherzo, een krachtig stuk dat het midden houdt tussen Beethoven en Mendelssohn. En daarna het andante, net een lied van Schubert, vind ik. Pavel Hula viool en Ivan Klansky piano.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate van Voroshilov. Om misverstanden te vermijden, als ik zeg dat zijn muziek me soms aan Mendelssohn doet denken, dan betekent dat dat Mendelssohn door Voroshilov is beïnvloed en niet andersom. Want Mendelssohn was nou eenmaal 18 jaar jonger en heeft jaren les gehad van Moscheles, die Voroshilov's muziek heel vaak gehoord moet hebben. Maar bij Beethoven was dat net andersom. Het was rond 1820 heel moeilijk om niet door Beethoven beïnvloed te worden en waarschijnlijk wilde Voroshilov ook niets liever. Ongeveer tegelijkertijd met de vioolsonate die we net hebben gehoord, schreef hij zijn enige pianosonate, opus 20. Beethoven was er weg van en als je hem hoort, dan kan je je dat goed voorstellen. Opmerkelijk is dat er geen langzaam deel in deze sonate zit. U gaat luisteren naar Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil met Voršišek's enige pianosonate. Muziek vind ik die best wat vaker gespeeld zou mogen worden. Maar ja, een groot deel van het concertpubliek is nou eenmaal een beetje eenkennig. In 1818 had Voršišek een baan gekregen als assistent-dirigent van het Gesellschaft der Musikfreunde. Hoe die de tijd vond, ja, dat is me een raadsel. Maar het lukte hem desondanks om... Ja, hij had dus een enorm drukke muziekpraktijk om toch nog die recht.

de studie van hem af te ronden. En hij kreeg een baan op het ministerie van Defensie. Maar toen er een paar maanden later een mogelijkheid ontstond om organist te worden aan het keizerlijk hof, ja, toen solliciteerde die. En omdat hij zo ongelooflijk goed kon improviseren, eindigde hij als nummer 1 voor een aantal geduchte concurrenten, waaronder de broer van Schubert, Ferdinand. Dus nam hij meteen weer ontslag bij het ministerie. Om als dirigent ook eigen werk te kunnen uitvoeren, componeerde hij een symfonie. Ik laat u daaruit het Andante horen. Het Zuidwestfunk Symfonieorkester staat onder leiding van Petter Altrichter.

Andante uit Voroshicheks enige symfonie. En het werd gespeeld door het Zuidwest Symfonieorkester onder leiding van Peter Altrichter. Hij schreef deze symfonie in 1823. Economisch gezien ging het hem voor de wind. Hij had een dubbel inkomen als dirigent en als hoforganist, maar hij leed sinds 1820 aan tuberculose en kon dus niet altijd aan zijn verplichtingen voldoen.

Hij moest ook geregeld gaan kuren in Karlsbad en Graz. We hebben een paar portretten van hem en ook een beschrijving van een tijdgenoot. Hier komt hij. Hij was klein van stuk en mager en zijn uiterlijk zou onopvallend geweest zijn als hij geen alerte, intelligente en opmerkelijk lichte blauwe ogen had gehad. Hij was optimistisch, vrolijk, hartelijk en hij liet iedereen in zijn waarde. Tot zover deze beschrijving van Voršišek. Als componist bewoog hij zich in alle genres. We hebben van hem ook een rondo voor strijkkwartet uit 1823. U hoort het Kocian-kwartet.

Dat was het Rondo opus 11 van Voroshichek door het Kochian kwartet. Een van de thema's deed me sterk denken aan de 8e symfonie van Beethoven. Geschreven dit stuk in 1823. Vanaf dat jaar ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid. Beethoven maakte zich zo ongerust dat hij zijn eigen dokter naar hem toestuurde. Maar doktoren konden weinig meer voor hem doen en hij moest ontslag nemen als hoforganist. Componeren deed hij nog wel eens. Hij schreef vlak voor zijn dood nog een mis. Daaruit draai ik eigenlijk alleen de laatste twee delen, uitgevoerd door het Praags Kamerkoor en het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Paul Freeman.

Paul Freeman leidde een uitvoering van twee delen uit de mis die Voroshishek schreef vlak voordat hij in 1825 stierf, uitgeteerd en pas 34 jaar oud, een en al belofte voor de toekomst. Laten we hopen dat we zijn muziek wat vaker op de lessenaars zullen zien. Dit programma werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger en we hebben nog heel even tijd voor nog een rondootje van Voroshishek en dat wordt gespeeld door Radoslav Kvapil.

Dit is de Concertzender met kamermuziek in De Wandeling. We beginnen met het pianokwintet Opus Postuum in G-klein van Max Bruch. Er zijn 4 delen, Allegro Molto Moderato, Adagio, Scherzo en Finale, Allegro Agitato. U hoort Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher.

Dat was het pianoquintet opus postuum in G-klein van Max Bruch, uitgevoerd door Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher. Luistert u nu naar het strijkkwartet in A groot, opus 106, van Robert Fuchs. Heeft 4 delen, allegro molto moderato, allegro vivace, andantino sostenuto en andantino allegro. U hoort het Minguet-kwartet en dat bestaat uit Ulrich Isfort en Annette Reisinger, viool, Irene Schwalb, altviool en Matthias Diener, cello.

0: Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A groot op 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Filharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap. De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al verschillende bronnen melden dat het vooral ook de klachten en het lijden van Psyche zijn, die laatste. Nou, daar hoor je een groot koor in. Franck componeerde het resulterend in 1887 en je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

De hele drie kwartier durende psyche van César Auguste, Jean, Guillaume, Hubert, Frank. Met de koren van de RTB, de BRT. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dat programma, daar ben je naar aan het luisteren. 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik hier op de Concertzender. Datzelfde orkest en de dirigent die gaan nu verder met twee marsen. Betrekkelijk korter wel hoor. Allereerst een mars uit de opera Vorst Igor van Alexander Borodin.

Zo, en u dacht thuis, ach, fijn, een prettige, rustige avond. Nou, dat dachten wij bij de concertzender achter anders over. Bijna het einde van dit programma, dit was de Suite Algérienne van Camille Saint-Saëns. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, want daar gaat het programma over, de 50-jarig bestaan van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was deel 6, samengesteld door Cassandra van Acht. En nu tot slot, we hebben nog een minuutje over, nog een klein stukje van Emmanuel Chabrier.

Dit is de Concertzender met het programma De Forte Piano, deel 2. Gewijd aan de muziek van de boheemse componist Joseph Anton Stefan. Zijn naam zal u ook wel eens een keer geschreven zien als Antonin Stepan of Joseph Anton Stefan of Giuseppe Antonio Stefani. Allemaal afhankelijk van welke uitgever zijn muziek in de wereld heeft gebracht. U gaat luisteren naar diverse sonates. De componist Stefan, zal ik hem zomaar even noemen, werd geboren in Bohemen en ging later naar Wenen. Hij was daar actief in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij gaf muziekles aan het keizerlijk hof van Maria Theresia. Zijn muziek voor fortepiano is voor die tijd heel vernieuwend. U kunt nu gaan luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1, nummer 6, dus van Joseph Anton Stefan, en het wordt gespeeld door Edoardo Torbianelli op een fortepiano.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1 nummer 6 van Joseph Anton Stefan. En de fortepiano die u hoorde was een instrument uit 1800 van de bekende bouwer Andreas Stein, die samen met zijn dochter Annette Stein een fabriek hadden in Wenen. Dit instrument wat u nu hoorde staat in het Historisch Museum in Basel. We gaan verder met werken van Stefan, Joseph Anton Stefan. U luistert nu naar een sonate in S grote terts en wederom Eduardo Torbianelli.

De sonate in C grote terts, opus 3 van Joseph Anton Stefan. Eduardo Torbianelli bespeelde het zogenaamde Andreas Stein fortepiano uit 1800. Gaat u nu luisteren naar vier delen uit de sonate in Bes grote terts, ook van Joseph Anton Stefan.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes, grote terts van Jozef Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Jozef Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Jozef Anton Stefan. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV-423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Mozarts duo KV 423. Ja, mooie, rijke muziek toch, hè? Voor twee instrumenten. Sorry voor de kleine ongerechtigheid voor het langzame deel. Goed, zo mogelijk nog rijker en met nog meer diepgang is het volgende duo, KV 424. Het langzame deel daaruit hebben we vorige keer al gedraaid en dat komt dus nu nog een keertje voorbij. En ik zou zeggen, dat is geen straf, want het is ongelooflijk wat Mozart hier voor elkaar krijgt met twee eenzame strijkers. In dat langzame deel speelt de altviool bijna voortdurend dubbelklanken, wat voor Mozart nieuwe harmonische mogelijkheden opent. We gaan weer luisteren naar dezelfde, vind ik prachtig spelende Duitse dames, Antje Weithaas, viool, en Tabea Zimmermann, altviool.

Het Angelus Quartet met Haydn's opus 20 nummer 4. Misschien is het leuk om eens te kijken hoe Haydn's tijdgenoten tegen zijn kwartetten aankeken. Een brief uit 1772, en dat is het jaar waarin Haydn zijn kwartetten opus 20 schreef. En daarin staat: de toehoorders hadden bewondering voor Haydn's geniale ideeën en zijn fantasie, maar zijn mengsel van het komische en het serieuze vonden ze verschrikkelijk. Vooral omdat het komische de boventoon voerde. En waarom houdt Haydn zich maar zo zelden aan de muzikale regels? Kent hij ze soms niet? Tot zover een brief van een tijdgenoot. Nou, qua ernst was deze briefschrijver in het volgende kwartet wel aan zijn trekken gekomen. Opus 20, nummer 5, is een echt Sturm und Drang kwartet. Het staat in F klein en het komt over als bitter en melancholisch. Zelfs de gecompliceerde fuga aan het eind ontkomt niet aan deze stemming. Opus 20, nummer 5, door het Angelus kwartet.

Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Angelus Quartet. Ja, ik blijf me maar afvragen waarom deze originele, emotionele en nog springlevende muziek nauwelijks op de lessenaar komt. Laatst kreeg ik een lijst te zien van 30 concerten door de meest gerenommeerde kwartetten van Nederland. En op zeggen en schrijven één concert van die 30 werd een strijkkwartet van Haydn gespeeld. Waarom blijft Haydn's rijk gevulde reservoir vrijwel ongebruikt? In de vorige uitzending had ik het over het vooroordeel gebaseerd op zijn bijnaam Papa Haydn. Alsof al zijn muziek braaf, biedermeier en stoffig zou zijn. Maar ik denk dat daar nog een factor bij komt. In het oerwoud van zo'n 80 strijkkwartetten is iedereen dolblij met bijnamen. Die kan je tenminste onthouden. Opusnummers zeggen de meeste mensen helemaal niks. En dus bestaan er een aantal kwartetten met soms uiterst vergezochte bijnamen. En het vervelende is dat die kwartetten helemaal niet de beste hoeven te zijn. Maar ja, de kwartetten met bijnamen worden dus onthouden en aan de rest kom je dan eigenlijk niet meer toe. Na opus 20 heeft Haydn zich zo'n 10 jaar niet meer bezig gehouden met het strijkkwartet. Hij schreef in die periode vooral opera's en symfonieën. Die twee vormen hadden op dat moment voorrang, want het gigantisch dure Esterhaza-paleis was nog maar net af en ze hadden daar een concertzaal met 400 stoelen en ook nog een zeer modern operatheater waar zo'n 500 mensen in konden. En muziek moest in die dagen zo vers mogelijk zijn, dus Haydn schreef zich een ongeluk. Maar na 10 jaar had Haydn kennelijk weer wat ruimte en hij schreef weer een serie van 6 kwartetten. Het opusnummer is 33 en Haydn zelf schreef in de eerste uitgave dat ze waren geschreven auf eine ganz neue besondere Art. Nou was Haydn commercieel gewiekst en in dat licht lijkt deze aanprijzing op het nu vernieuwd, op het pak wasmiddel. Maar er was wel degelijk iets veranderd in zijn componeerstijl. Hij liep inmiddels tegen de 50 en was zijn wilde haren kwijtgeraakt. En hij was intussen een Europese beroemdheid geworden. Zijn stijl is luchtiger, de structuur wat doorzichtiger. Het lijkt alsof hij nog meer boven de materie staat. Om dat luchtige te benadrukken, heeft hij de minuetdelen vervangen door scherzi of scherzandi. Goed, het is tijd voor opus 33 nummer 1 van Haydn dus door het Angelus Quartet.

Dat was Haydn's strijkkwartet opus 33 nummer 1 door het Angelus Quartet, geschreven in 1781. In dat jaar leerde Haydn de toen 25-jarige Mozart kennen. Ze speelden samen strijkkwartet, Mozart op de alt, want zijn gevoelige oren konden niet zo goed tegen die scherpe E-snaar. Haydn op de viool en dan speelden verder nog mee twee componisten, Dieter Sturf en Van Hall. En hoogstwaarschijnlijk stond het kwartet dat we net hebben gehoord op de lessenaar. In ieder geval weten we dat Mozart er dol op was en dat de hele reeks opus 33 van Haydn Mozart de weg heeft gewezen op het glibberige pad van het strijkkwartet. Mozart en Haydn hadden diep respect voor elkaar. Mozart liet Haydn veel composities zien en accepteerde zonder problemen diens kritische opmerkingen. En hij bracht dan ook de door Haydn geopperde verbeteringen aan. Ik heb geaarzeld of ik het volgende kwartet uit opus 33 zou draaien, want het is er een met een bijnaam en het wordt dus wel eens gespeeld. Maar uiteindelijk vond ik het te mooi om over te slaan. Het wordt vaak het vogelkwartet genoemd vanwege het trio van het scherzando. Dat scherzando is trouwens een wonderlijk stuk dat geheel sotto voce op de toets gespeeld moet worden en dus echt wollig moet klinken. Maar ik dwaal een beetje af. In het trio van dat scherzando zwijgen alt en cello om de violen de gelegenheid te geven tegen elkaar te kwinkeleren. U hoort dus nu opus 33 nummer 3 door het Angelus Quartet.

het Angelus Quartet met Haydn's opus 33 nummer 3, het zogenaamde Vogelkwartet. Alle elementen die in de kwartetten opus 20 nog niet helemaal in evenwicht waren, lijken nu een plaats te hebben gevonden. En dan nu nummer 5 uit opus 33 en daarvan draai ik een wat oudere opname van het Weller Quartet.

Haydn's kwartet opus 33 nummer 5 door het Weller kwartet. Het largo deel is zo'n stuk waar ik niet genoeg van kan krijgen. Maar in kwartet opus 33 nummer 6 zit ook al zo'n schitterend langzaam deel en dat draai ik als afsluiting van deze aflevering van Gesprek onder acht ogen, een zoektocht in Haydn's wereld van het strijkkwartet. Dus nu het Andante uit opus 33 nummer 6 door het Angelus kwartet.

Tot slot draaiden we het Andante uit opus 33 nummer 6 van Haydn door het Angelus Quartet. Dit was Gesprek onder acht ogen over de strijkkwartetten van Haydn, samengesteld door uw presentator Thijs Bonger. Op 10 mei volgt deel 3. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de firma Spronk in Breda. U luistert naar de concertzender. Voor de exacte programmagegevens is het beste adres nog altijd een internetadres. Hier komt het: www.concertzender.nl. www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur gaan we verder met onze serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. We zijn er weer toe aan deel 7 en u gaat luisteren naar harpenmuziek van François-Joseph Naderman, Louis Spoor, Robert Nicolas-Charles Boscha en Jan Ladislav Dusek. Masumi Nakasawa speelt op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 en om te beginnen de mooie fantasie en variaties sur le songe en dat is van François-Joseph Naderman.

U hoort de fantasie en variaties sur le songe van François-Joseph Naderman. Harpiste Masumi Nakasawi op het enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. En ze gaan verder met de fantasie opus 35 van Louis Spoor uit 1807.

Masumi Nakasawa speelde de fantasie opus 35 van Louis Spohr. En ook deze keer speelde de harpiste op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Eigenlijk zijn arias en duetten uit de Zauberflöte van Mozart ook van Spohr. Maar Masumi gebruikt de versie van de harpvirtuoos Robert Nicolas Charles Bochat.

En dat waren aria's en duetten uit Die Zauberflöte van Mozart in de versie voor harp van Robert Nicolas Charles Bochat. Masumi Nakazawa hoort u op de enkelpedaalharp van Nademan uit 1815. En ze gaat verder, want ze gaat nu verder met een Erhard dubbelpedaalharp uit 1825 en speelt van Bochat variaties over een thema uit Mozart's Don Giovanni.

Masumi Nakazawa op dubbelpedaalharp van Erhard uit 1825 dit keer. Ze speelde variaties over een thema uit Don Giovanni van Robert Nicolas Charles Boscha. Dan gaat ze weer verder met de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. We gaan luisteren naar aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro. En ook deze keer heeft Boscha van deze Mozart-opera een versie gemaakt voor harp.

Nou, de Alten hadden het eindelijk even voor het zeggen in dit trio in G van Hummel. Ik had nog beloofd om te proberen uit te leggen waarom Hummel zijn vioolconcert nooit heeft afgemaakt. Nou, hij heeft het dus razend druk met lesgeven om geld in het laadje te brengen. 10 uur per dag heeft hij leerlingen over de vloer. Beethoven is rond 1800 veel beter ingevoerd in het Weense wereldje en heeft zich verzekerd van een aantal vermogende sponsors. Hummel is daar minder handig in. Hij is dan ook 8 jaar jonger dan Beethoven en zijn reputatie als pianovirtuoos is nog groeiend. Hummels uiterlijk zal daarbij ook wel een rol hebben gespeeld. Zijn gezicht is geteisterd door de pokken en hij begint voor in de 20 al aardig vatsig te worden. Maar hij is goed bevriend met Haydn en die doet met zijn grote netwerk zijn uiterste best voor hem. Hij doet een goed woordje voor hem als er een baan als kapelmeester vrijkomt in Stuttgart. Dat lukt niet, maar Haydn is nog steeds in dienst van het vorstenhuis Esterhazy. Door zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid kan hij niet meer aan de bijbehorende verplichtingen voldoen. Hij heeft zoveel voor het vorstenhuis betekend dat hij wel gewoon doorbetaald krijgt. Begin 1800 zijn ze daar dus op zoek naar een vervanger. Het lukt Haydn om Hummel naar voren te schuiven en hij wordt inderdaad benoemd. Hummels allereerste wapenfeit is het componeren van een concert voor de Weense stertrompetist Anton Weidinger.

heeft een nieuw soort trompet uitgevonden met 5 kleppen waarop je chromatisch kan spelen. Haydn had een paar jaar eerder ook al een concert voor hem geschreven, maar nu moet Waidinger optreden bij de Esterházys. Tijdens het eerste concert onder Hummels leiding. Dat gebeurt allemaal op nieuwjaarsdag 1804. In dit trompetconcert buit Hummel de nieuwe mogelijkheden van de trompet volop uit. Ver verwijderde toonsoorten vormen geen beletsel meer. Virtuose snelle loopjes ook niet en er kunnen voor het eerst behoorlijk klinkende trillers worden gespeeld. In het langzame deel horen we dat een trompet ook lyrisch kan klinken. Hummel bouwt een vette knipoog in naar Mozarts pianoconcert in C, KV 467. Laten we maar eerst even gaan luisteren naar een heel kort fragmentje daaruit. Sorry voor het wegdraaien.

Nou, even vasthouden deze grandioze passage van Mozart. Dan horen we hem straks licht gewijzigd, maar wel zeer herkenbaar terugkomen. Een bevriende trompetist heeft mij op het hart gedrukt om geen moderne opname van Hummels trompetconcert te draaien, maar een bijna historische van de legendarische Maurice André. Bron van inspiratie voor massa's trompetisten, waaronder Wynton Marsalis. Goed, maar nu dus dat prachtige langzame deel uit Hummels trompetconcert.

Langzame deel uit Hummels trompetconcert, Maurice André. Gek idee, maar wel typerend voor het lot van Hummels muziek. Als je bedenkt dat deze topper onder de trompetconcerten pas in 1958 boven water is gekomen. Want toen ontdekte een student het manuscript in het British Museum. Ik ben van plan om ook nog de virtuose finale van dit concert te draaien. Maar daarvoor maken we eerst een uitstapje naar operaland. Van de in Parijs werkende Italiaan Luigi Cherubini kennen we tegenwoordig, als het meezit, maar één opera. En dat is Medea. Maar tijdens Cherubini's leven was een andere opera van hem veel beroemder. Les Deux Journées. Die maakte zo'n indruk op Louis Spoor dat hij meteen na afloop besluit om componist te worden. Goethe vindt het gewoon de allerbeste opera. En Beethoven besluit na aanleiding hiervan om zelf een opera te schrijven. Het werd Fidelio, zijn enige. Les Deux Journées is zo populair dat iedereen op straat melodieën eruit loopt te zingen en te fluiten. En een van die thema's horen we nu eventjes. Het gaat om een mars.

Mars uit de opera Les Deux Journées van Cherubini. Hummel is, net als Beethoven, een fantastisch improvisator. En daarvoor gebruikt hij natuurlijk populaire wijsjes. Zoals deze tophit in Marstempo van Cherubini. Later schrijft hij op wat hij dan nog weet van zijn improvisatie. Deze variaties zijn, voor zover ik weet, nooit op cd gezet. Daarom moet ik me maar weer behelpen met een door Mikio Tao digitaal tot klinken gebrachte versie. Je kunt dat goed horen aan de onmenselijk snelle trillers die meer lijken op een mitrailleur. En het geluid van een kinderpianootje. Maar ja, het is beter dan niks.

Goed, een paar variaties over dat thema van Cherubini dus. En nou maar eens kijken of we het horen terugkomen in de finale van Hummels trompetconcert.

Maurice André speelde de vrolijke en hupse finale uit Hummels Trompetconcert. En die muziek betekent het slot van deel 2 van Herkansing voor Hummel. Op 10 maart, ook om 7 uur, ga ik verder met mijn reis door het leven en het oeuvre van Johann Nepomuk Hummel. Samenstelling en presentatie waren van mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Marco Wensveen. Reacties zijn welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Dag, ik denk dat we nog tijd hebben voor een toegifje. Een variatie van Hummel over een thema van Gluck.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet. Tja, u kent natuurlijk het verhaal dat Haydn de vader van het strijkkwartet zou zijn. Maar we weten ook van de eerste aflevering van deze serie dat hij niet de eerste componist was die kwartetten heeft geschreven. Hoewel het erom heeft gespannen. Wanneer we de voorbeelden van Scarlatti, Galuppi en Sammartini niet als ras-echte strijkkwartetten beschouwen, maar als inderdaad voorlopers van het genre. Maar ook dan is het maar de vraag of Haydn wel de eerste was. Hij kende de composities van Sammartini, maar ook die van Gassmann en Aspelmeyer rond 1760 zijn geschreven. En bovendien was ook Luigi Boccherini al in 1761 als 18-jarig componistje met zijn eerste strijkkwartetten opus 2 voor de dag gekomen. Boccherini speelde als cellist al jong met vrienden in een ensemble van 4 strijkers. Bij de eerste druk van opus 2 werd dan ook een kenmerkende opdracht geplaatst: aan de liefhebbers en kenners van muziek. Dat waren immers de afnemers van strijkkwartetten. De gehele cyclus opus 2 geeft blijk van Boccherini's beheersing van de nieuwste technieken. Contrasterende thema's, intieme lyriek in de langzame delen en spannende ritmiek en ingehouden dramatiek en zelfs het effectieve gebruik van geleerde techniek zoals het contrapunt of de fuga. Zo begon Boccherini zijn kwartetoeuvre met zo'n 100 werken waarmee hij veel succes heeft geoogst, deels ook door ze zelf uit te voeren samen met de violisten Filippo Manfredi en Pietro Nardini en de altist Giuseppe Cambini. Stuk voor stuk ook zelf componisten van naam, componisten die vele strijkkwartetten hebben geschreven. Zij waren het ook, dit viertal, die opus 2 van Boccherini in 1765 in Milaan ten doop hebben gehouden. Maar al eerder hebben naar alle waarschijnlijkheid handschriftkopieën overal de ronde gedaan. Zo zou het kunnen dat Haydn Boccherini's kwartetten al eerder heeft gehoord dan hij zelf zijn eerste volwassen kwartetten heeft geschreven. We gaan nu eerst luisteren naar het kwartet in Bes, opus 2 nummer 2 van Boccherini, met de delen Allegro con tanto, Largo, Fuga, Conspirito. Het wordt uitgevoerd door het Sonare Quartet.

U hoorde het kwartet in Bes, opus 2 nummer 2 van Luigi Boccherini door het Sonare Kwartet. En hetzelfde ensemble speelt vervolgens het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4, met de delen Allegro Spiritoso, Adagio en Minuetto.

U hoorde het kwartet in S grote terts, opus 2 nummer 4 van Luigi Boccherini, uitgevoerd door het Sonare Kwartet. De eerste strijkkwartetten van Haydn, verzameld in opus 1 en opus 2, ontstonden eveneens rond 1760, zoals die van Boccherini. Waarschijnlijk in de zomerverblijven van Baron von Fürnberg en Graaf Mortzin en daarna in dienst van de Esterhazy's. Haydn zelf heeft later zowel opus 1 als opus 2 terzijde geschoven. Dat waren geen echte kwartetten, vond hij, maar eerder divertimenti voor vier strijkers. Daar hield de adel in die dagen overigens van. Niet te zwaarwichtige muziek, aangenaam als tijdsverpozing. We kunnen dat goed horen in het kwartet in C, opus 1 nummer 6, met zijn vijf delen, waaronder twee menuetten, zoals in divertimenti gewoon was.